0: het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee, help hen, help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl, een initiatief van de Guusje Nederhorst Foundation.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
2: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schets.
2: Groetjes van Sandra Mooi.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
3: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: justice.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

Ja, het klokje heeft inmiddels alweer ruimschoots 9 uur geslagen. En daar zijn we er dan weer met 3 uurtjes Country Moods op uw radio. Toch een uitzending anders dan anderen. Vorige week natuurlijk had u een opname. Maar voor de mensen die geen verzoekjes indienden, die konden er eigenlijk weinig van merken dat ik er niet was, dacht ik zo. Ik heb zelf woensdag tijdens mijn werkuurtjes naar mezelf zitten te luisteren. En denk, nou ja, hey, aardig in elkaar geknoopt. Dus zodoende. Maar vandaag zijn we er weer live bij. En, maar toch anders dan anders, want Jan Heg is er niet bij. Die had elders dingetjes te doen. Dus even kijken of ik het even snel kan zien. Wat hij had, wat bezigheden. Dat is zijn dubbeldraai. Hoi, André, ik ben de zondag niet live bij, schrijft hij. Hij heeft een koninklijk uitje naar Paleis het Loo. Maar hij heeft wel een paar suggesties doorgegeven, dus die komen voorbij. Nou, en Johan is er ook vandaag niet live bij, want die heeft geen mailtje in kunnen sturen. Want zijn huis wordt gerenoveerd en hij zit tijdelijk op een ander adres. Dus ook hem missen we. Dus aan u de taak, zit u nou lekker te luisteren en de muziek bevalt u niet. Maar ja, ik kan me haast niet voorstellen, want u blijft zo lekker hangen ook op deze zender. Maar u kunt natuurlijk altijd even een verzoekje doen. Kunt u via Messenger doen, kunt u via WhatsApp doen. En dat icoontje dat vindt u als u naar onze website gaat en dan naar de aanvraag verzoekjes. Dan ziet u het kleine WhatsApp-icoontje en dan kunt u zo even aanklikken als u het verzoeksysteem te lastig vindt. Dus u bent van harte uitgenodigd om een verzoekje te doen. Nou, we gaan maar verder met muziek. En klaar heb ik staan Shania Twain met Come On Over.

0: Ja, is door die gigant geschreven. En wie is die gigant? Gigantische Paul Garrick. U hoorde When You Walk in the Room. Een uitvoering van DJ Otzi samen met de gebroeders Bellamy. En daarmee is de kop er weer af. En gaan we de eerste van drie draaien. Als zijnde de maandartiest. Want ook die is vandaag gewoon aanwezig. En natuurlijk die andere ingrediënten ook. Zoals de dubbeldraai. En we hebben natuurlijk drie nummers met één overeenkomst. De inzending van Han Kreeftenberg. Maar die hoort u zo rond de klok even over 10:30 na het weerbericht. En de country verjaardagen. Oh, daar moet ik nog even induiken, want daar heb ik volgens mij niemand voor gekozen. Maar er is nog tijd genoeg voor, denk ik. Maar goed, de eerste van drie van de maandartiest in de maand september is Mark Chestnut. Van hem ga ik draaien Angelina.
1: Dit is Country Moods en dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

0: mooie walsje, om het zomaar te zeggen. Eens even kijken. Ja, mijn muziekje doet het. Ja, wat hoorde u hier voorbij komen? Nou, u had het kunnen aflezen natuurlijk, maar ik draaide de Cactus Blossoms. En wie zijn dat? Nou, dat is een Amerikaanse country band bestaande uit de broers Paige Burkham en Jack Torrey. De twee broers werden geboren in Minneapolis en Minnesota. In 2011 verscheen het eigen beheer opgenomen zelf gemaakte debuutalbum The Cactus Blossoms. In 2013 gevolgd door een live album genaamd Live in the Turf. Het tweede studioalbum Your Dreaming verscheen in 2016 bij de Red House Records, alwaar de broers in 2015 een contract tekenden. In 2019 hebben ze hun derde studioalbum Easy Way uitgebracht en dit album is geproduceerd door multi-instrumentalist Alex Hall samen met de beide broers Paige en Jack. In februari 2022 verscheen hun vierde album One Day. Nou, deze kwam van hun tweede album Your Dreaming en u hoorde Adios Maria. We gaan een stukje terug in de tijd. Dat gaan we doen. Met een echt oudje. Uit een oude doos. U gaat luisteren naar Frankie Lane. In High Noon. Op verzoek van Jan Hecht.
1: En dan nu. Eentje uit de oude doos.

Oh, prachtig. Het is net of je een engel hoort zingen. En u hoorde, niet een engel, u hoorde... Lee Ann Womack met Thinking With My Heart Again. Klinkt bekend in de oren. Denken met je hart. Soms is, gaat dat ook wel eens verkeerd, hoor. Maar goed, daar ga ik u niet over lastig vallen. Wat ik... Waar ik u wel mee lastig ga vallen is met de volgende single. Of single, nummer. En is van een Nederlandse country artiest. En ja, eigenlijk horen we niet zoveel van hem. Voor per gelegenheid treedt hij nog wel eens op. Maar volgens mij doet hij verder niet veel. Maar deze man had zeker potentie. Als een soort Douwe Bob. Of ja, andere. Of een soort Whalen. Want de stem heeft hij. Hij luistert naar de naam Frank Jansen. Hier is

Ja, dat was een nummertje van deze tijd. Of ja. Nou, het was niet een recente hit, want het komt uit 2021. U hoorde Dustin Lins en Mackenzie Porter in Thinking About You. Maar straks nog. De laatste single van Ella Langley komt ook nog voorbij. De nieuwe single van Douwe Bob, waar hij furoren mee maakte. Met Zac Brown stond hij daar in één keer op de bühne bij Zac. Even vliegreizen naar Amerika. Nou, maar daarover straks meer natuurlijk. We gaan er nog eentje doen voordat we naar de country verjaardagen gaan. Klaar heb ik staan Alan Jackson met Chasing That Neon Rainbow.

0: Hyper de Piep. Welke country-artiesten waren er jarig deze week?
1: Nou, gaan we eens even kijken wie er jarig waren deze week. En voor de mensen die nog niet zo lang luisteren naar dit programma, dat is dat komt van een agenda af die ik jaarlijks gesponsord krijg door Tjeu van der Vorst. En daar staan natuurlijk de country-artiesten op, die er nog zijn, maar ook artiesten die er niet meer zijn, maar ter nagedachtenis van hen. Nou, we zitten natuurlijk in week 37, in september. En we gaan naar 10 september. Ashley Monroe zie ik hier staan. Tommy Overstreet. Op 11 september Billy Matta en Jimmy Davis. We gaan naar 12 september George Jones, Helen Carter en Kelsey Ballerina. Op 13 september Bill Monroe en Joe Paul Nichols. Dan 14 september Danielle Peck, Don Walser, Jerry Rivers en John Barry. 15 september Mackenzie McCady en Roy Acuff. En dan last but not least 16 september David Bellamy. Die hebben we trouwens gedraaid, hè, met DJ Otzi en de Bellamy Brothers. Ralph Money, Terry McBride en Robbie Witakowski. En voor u de vraag, wie gaat hij dan draaien? Nou, ik heb een mooi uitgezocht van George Jones. Ook een ster in het country scene. Helaas niet meer onder ons. Misschien heel toepasselijk dan. Memories of Us.

Ja, Elvis Presley had er natuurlijk al zijn dingetje mee. De American Trilogy, zo moet ik dat zeggen. Ik had het haast niet uit mijn mond krijgen. Maar u hoort hem nu in de uitvoering van Dottie West. En we gaan weer naar zo'n dingetje die, ik wil niet zeggen of het de cover is. Eigenlijk wel, als je het goed beschouwt. Want als je nummeren zingt van een ander, dan is het altijd een cover. We hadden de Nitty Gritty Dirt Band. Die hadden een in de jaren 70 een grote hit in Nederland met An American Dream. En Rodney Crowell, die heeft er zijn eigen draai aan gegeven. Die maakte ervan, voilà, An American Dream. Verzoek van Jan Hecht.

Ja, mooi hè, maar ik kom er toch even op terug, op dit verhaal. En dan ga je nog doodleuk zitten vertellen over covers, maar ik moet een soort van een rectificatie. En je bent nooit te oud om te leren. Zelfs ik leer nog iedere dag bij. Maar waar is nou mijn berichtje gebleven? Is die hier naartoe gegaan? Eens even kijken. Hey. Pot voor drie dubbeltjes. Nou, in ieder geval, An American Dream is een nummer geschreven door Rodney Crowell. Hij nam het namelijk op onder de titel Voilà, An American Dream op zijn album uit 1978, Ain't Living Long Like This, en bracht het uit als B-kant van de single van dat album Now and Then, There's a Fool Such as I. Later werd het dus opgenomen door de Amerikaanse country rockgroep de Nitty Gritty Dirt Band, maar onder de verkorte naam The Dirt Band. Pardon. Het werd uitgebracht in november 1979 als enige single en de titeltrack van het album An American Dream. Het nummer bereikte nummer 58 in de Billboard Hot Country Singles en track hitlijst, nummer 13 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en nummer 16 in de Adult Contemporary hitlijsten. In Canada bereikte het nummer 3. De versie van de Nitty Gritty Dirt Band bevat achtergrondzang van Linda Ronstadt. Ja, dat kon ik u vertellen. Het is ook een achtergrondzangeres, maar ook een liedzangeres. Zij luistert naar de naam Hilde Vos en ze gaat zingen, Just When I Need It You Most.

Ja, een popsong uit de jaren van Bel-Air. U hoorde Tony Christie met I Did What I Did For Maria. En u denkt, moet dat nou in een country show? Nou, ik zou u vertellen dat hij dit opnieuw heeft uitgebracht op zijn album A New Life, zoals hij dat betitelde. En dit als zijnde country gebracht werd. Dus een aantal van zijn grote hits met een soort van country sausje overgoten. En zo ontstond deze I Did What I Did For Maria. Nou ja, een vrolijke noot tussendoor. Kan nooit kwaad. Over vrolijke noot. Dat begon met een berichtje op Instagram. Kreeg Douwe Bob een onverwachts vervolg op een Amerikaans podium. Ik vertelde u er al een beetje over. De Nederlandse zanger mocht namelijk optreden tijdens Zac Brown's band in Pittsburgh live. Hij mocht daar zijn eigen nummer No To Self spelen voor 20.000 bezoekers. Douwe Bob is, die was dus in de Verenigde Staten, waar hij als support act optrad bij meerdere shows voor Zac Brown. Tijdens de show in Pittsburgh kreeg hij bovendien de bijzondere uitnodiging om samen met de band een nummer te brengen. Een moment dat de 33-jarige artiest zelf nauwelijks kan bevatten. Op Instagram blikt Douwe terug op deze bijzondere ervaring. Zijn avontuur begon naar eigen zeggen met een simpele DM, maar eindigde uiteindelijk in een volle arena. De zanger liet het publiek kennismaken met No To Self, een nummer dat hij tijdens zijn Amerikaanse avontuur op een enorm podium mocht presenteren. Nou, dat is tevens de nieuwe single en dat is tevens de nieuwe maand favoriet van Crossroads Country Radio. Dames en heren, jongens en meisjes, de primeur op Crossroads Country Radio van No To Self, hier is Douwe Bob.

onder het genot van een lekker ontbijt en een bakje koffie naar heerlijke country muziek luisteren. Dit is Country Moods met André van Overhagen. Goedemorgen.

0: Ja, een beetje Dire Straits, een beetje Mark Knopfler en een beetje Emmylou Harris in de live Road Running. We hoorden So Far Away. En dit is de tweede van Mike Chesnut als maandartiest.
1: Dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

prachtig. U hoorde Dick van Altena. Met een eigenlijk, ja, daar gaan we weer, hè, met die covers. Een cover van The Cats, hè? Rock and Roll. I gave you the best years of my life. En is terug te vinden op het laatste album Back to the Country, volume 11 alweer. Dus dit spelen ze ook tijdens de Back to the Country Tour. Of theatertour, hè. We gaan zo richting het weer. Nog twee nummers gegaan. En daarna drie nummers. Na het weerbericht natuurlijk. Drie nummers met één overeenkomst. Maar voor het zover is, ga ik eerst Lobo draaien. Je kent Lobo natuurlijk wel een aantal prachtige covers, waaronder deze It Doesn't Matter Anymore.

0: Prachtig muzikaal eerbetoon. Vince Gill hoorde u hier met Dancing in Texas en terug te vinden op zijn laatste deel 50 Years from Home. En dat deel heet 18 Summers. Heeft een zestal van die kleine albums uitgebracht met een zeven, achttal nummers erop. Ja, een prachtige collectie. Ik denk als countryliefhebber dat in uw platenkast moet staan.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Ja, we gaan dus even kijken hoe het weer eruit ziet. De bewolking heeft de overhand. En in het midden en vooral zuiden regent het enige tijd. In het noorden schijnt ook af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen en dinsdag is het duidelijk warmer, maar blijft het wisselvallig met vooral maandag nog af en toe regen. Later op dinsdag volgen buien vanaf woensdag daalt de temperatuur nog iets onder het langjarige gemiddelde van 18 tot 20 graden. Ook dan blijft het wisselvallig. Nou, in ieder geval vanmiddag regent het nog in het midden en zuiden, maar geleidelijk trekt de regen naar het oosten weg. Toch duurt het in de Achterhoek, het oosten van Brabant en in Limburg tot ver in de middag voordat het droog wordt. Vanuit het westen breekt de zon geregeld door, maar verspreid over het land is ook een enkele bui mogelijk. De wind waait uit noordwesten en is meest matig van kracht. Het wordt 19 tot lokaal 21 graden. Ik schuif een paar dagen over. We gaan naar woensdag voor de mensen die de herhalingen luisteren van dit programma. Woensdag komt het ook tot buien, maar tussendoor schijnt af en toe de zon. De wind waait uit het noordwesten en meest matig van kracht. Daarmee wordt er duidelijk minder warme lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 17 tot 19 graden en daarmee is het een fractie koeler dan gebruikelijk in de tijd van het jaar. Waarden van 18 tot 20 graden zijn nog gebruikelijk voor half september. Donderdag is ook een wisselvallige dag met eerst in de kustgebieden enkele buien. In het binnenland is het overdag vaak droog met geregeld zon. In de avond neemt de buiigheid vanuit het westen toe en is het overal nat. De zuidwestenwind is meest matig aan zee. En in het Waddengebied krachtig. Windkracht 4 tot 6 Beaufort. Middagtemperaturen stijgt naar 17 tot 20 graden. De dagen daarna is het nog wisselvallig met dagelijks enkele buien. Geleidelijk neemt na het weekend de kans op een droger en zonnig weertype toe. Mogelijk wordt het dan ook weer wat warmer met temperaturen regelmatig boven de 20 graden.

20 graden. En dat doet het direct na zomerzaan. Er is ook nog een wat kleinere kans op een aanhouden van het wisselvallige weertype. In het geval zal de temperatuur ook wat lager zijn. Waarden van 17 tot 19 graden zijn in deze periode gebruikelijk. Nou, dat voor wat betreft de weersverwachtingen.

Ja, dan is het nu tijd voor de drie nummers met één overeenkomst. Er zijn veel songs met het woord woman. Of woman. Woman met een E en dan woman met een A. Ja. Dus ik kan hier nog wel een keer op terugkomen, zo schrijft Han Kreeftenberg. Ik heb een lijstje voor je samengesteld. Met, en die gaat u als eerste luisteren, op de derde plaats Waylon Jennings samen met Willie Nelson in A Good Hearted Woman. Geschreven door Waylon Jennings en Willie Nelson. Eerste opname uit 1971. Eerste release in december 1971 door Waylon Jennings op de single Good Hearted Woman. En op de B-kant It's All Over Now op het RCA Victor label. Uitgebracht februari 1972 door Waylon Jennings op het album Good Hearted Woman. Ook op de RCA Victor label. De versie van Waylon Jennings met Willie Nelson is uitgebracht in 1975. Op de single Good Hearted Woman. Heaven or Hell, ook op de RCA Victor. Op de tweede plek gaat u luisteren naar Loretta Lynn. You Ain't Woman Enough, geschreven door Loretta Lynn uit 1966. Op de single You Ain't Woman Enough, op de B-kant God Gave Me a Heart to Forgive. Op het label Decca. September 1966 uitgebracht op het album You Ain't Woman Enough, op hetzelfde label. En dan gaan we naar de eerste plaats. Daar staat Sean Kemp. Man, What a Woman. Geschreven door Sean Kemp samen met Dean Miller. Dat is uitgebracht in 1993 door Sean Kemp. Op het debuut studioalbum Sean Kemp. Op het label Reprise Records. En is later nog een keer gecoverd door Mark Chestnut in 2000. Dit zijn de drie nummers met één overeenkomst. En hartelijk dank, Han, voor jouw inbreng weer deze week.

0: Beautiful. Zijn laatste
1: concert. Laatste van Manzano.
0: Zomaar te zeggen. Terug te vinden op Bella Ciao live in Nashville. En dat is in ieder geval online op Spotify uitgekomen een maand geleden ongeveer. Dus u kunt dat hele album gaan beluisteren. Maar in het najaar komt het fysiek op een album terecht. Dus, en van Raoul gaan we naar Ella Langley. Ik had het verteld. Zij is aardig aan het scoren met haar album Dandelion. En de volgende single is daar inmiddels alweer van afgekomen. Staat alweer op de 16e plek in de Hot Top 100 van country nummers. Dat nummer heette Loving Live Again.

scoort ook de ene na de andere hit, deze Ella Langley. Ja, en dan gebeurt het toch dat ik gelukkig nog een verzoekje mag krijgen in mijn reguliere verzoeklijst. Verzoekje van Jan en Gorny. Voor alle luisteraars staat erbij. Hoi André. Graag dit mooie nummer van Randy Travis over vier mensen die omkwamen bij een verkeersongeluk. Vier mensen. Een boer. Een leraar. Een predikant. En een prostituee. En maar drie houten kruizen. Een tekst om even voor te gaan zitten. Zo schrijven Jan en Gorny Pastoor. We gaan hem natuurlijk draaien, die prachtige song van Randy Travis, Three Wooden Crosses.

Ja, de Zac Brown. Waar de Douwe Bob furoren mee maken. Of mee mocht op het podium. Hé, hey, was er het? Deze Zac Brown die doet tijdens zijn shows altijd een cover. En in dit geval Margaritaville. En het is in 2023 keer opgenomen live at de Coastal Credit Union. Walnut Creek. Nou, New York. Op 10 mei 2023. Het is allemaal verzameld op een album. En dat album heet From the Road Volume 1. Dus er zal er nog wel weer een keer eentje gaan volgen. Dus even kijken wat wij gaan draaien. Ja, het is inmiddels 7 over de klok van 11. Al ruim, zie ik. We hebben natuurlijk nog de derde, tevens laatste van onze maandartiest. Dus die pakken we er maar even bij. Mark Chestnut. Voor de derde keer. De hele maand september als maandartiest. En ik heb hem hier klaarstaan met Brother Jukebox.

0: Ik hoop van ganse harte dat ze elkaar tegengekomen zijn, hierboven. Want ze zijn er allebei niet meer. Ze hadden natuurlijk een hele grote hit met Islands in the Stream. Ik heb het natuurlijk over Dolly Parton en Kenny Rogers. U hoorde ze hier in You Can't Make Old Friends. Nou, het gelijknamige, zeg ik dat goed, gelijknamige album van Kenny Rogers. Jazeker. Album komt uit 2013 en daar komt dit mooie duet van vandaan.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Ja, vandaag in de dubbeldraai een Nederlandse zanger uit het noorden van het land. Bij het grote publiek, ik denk dat hij bij het grote publiek niet zo bekend is. Hij zong country muziek in zijn eigen dialect. Hij pakte in ieder geval country nummers en vertaalde dat een beetje. En nou weet ik niet of hij uit Drenthe komt. Ik dacht het wel, want Fries is iets anders. Maar ik kan wel even stiekem even spieken naar de beste man.

Nou, we hebben het over Will Stevens, geboren 1948, overleden 2018. Hij was een bekende Nederlandse countryzanger uit Stadskanaal, die zowel in het Groningse dialect zong als ook in het Engels. En hij is op, even kijken. Ja, hij was in 2018 al enige tijd ziek. Stevens werd bekend in de provincie met de liedjes in de Groningse streektaal. Als geschreven in een boom en deukjes in mijn hart. Ook bracht hij meerdere cd's uit. Hij vertrok in 2003 naar Nashville om een duet op te nemen voor een Engelstalig countryplaat. Stevens werd uitgenodigd door een Amerikaanse producer die hij tijdens een eerdere reis door Verenigde Staten had ontmoet. In 2005 nam Stevens opnieuw een Engelstalig werk op in Nashville. Stevens, die tientallen jaren muziek maakte, overleed in het paasweekend van 2018. Ja, dat is wat. Wij gaan er twee doen van hem. De mooiste van de klas en Roos van mijn hart. Dames en heren, jongens en meisjes, jullie aandacht voor Will Stevens.

Demi Lee Moore, hoor je hier. En zij is afkomstig uit Zuid-Afrika. Je hoorde de Queens of Hearts. En haar album heet Gewoon Dood, Gewoon Country. En er staan een aantal prachtige covers op. Waaronder dus deze Queens of Hearts. Of Queen of Hearts. En ga maar naar Roy Orbison. Met een prachtige song die ook door Andy Thielman vertolkt is. Yo to amo Maria. Ga maar eens luisteren naar deze mooie klassieker.

Ja, dat is even wat. Start ik een plaat in, maar volgens mij had ik die naar boven moeten schuiven. Hebben die al gehad, want dat is Lee Ann Womack. U hoorde natuurlijk net voorbij komen Randy Travis. Nou, André, je bent goed bezig. Goedemorgen. Yo te amo Maria, oftewel Roy Orbison. En de zangeres die u in dit duet gaat horen, die is al eerder in het programma voorbijgekomen, samen met Mark Knopfler. Ik heb het over Emmy Lou Harris. Die had toch zo'n prachtig duet ook met een van de Everly Brothers. Oftewel Don Everly. In Every Time You Leave. Maar eerst een boodschap.

0: Howdy everyone, this is James Entfeld from Nashville, Tennessee, saying thank you for listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.
1: Ik bedoel maar James Entfeld, u hoorde me met Remember Me en dat alles zo richting de klok van 12 uur. We zijn bijna alweer aan het einde van dit programma. Ik kan nog een aantal songs, die heb ik inmiddels wel gedraaid. Welke Jan in een mailtje had doorgestuurd. Maar deze is er ook zo een van. Dre, zou jij Anne-Marie willen draaien met die gouden ouwe You Needed Me? Zoals je weet ben ik vandaag even een dagje uit naar Apeldoorn. Naar Paleis Het Loo. Je hebt me ook af en toe aan mijn Elsje denken. En dat klopt, liefde komt van twee kanten. You Needed Me. Jullie hebben elkaar zeker nodig. En ieder mens heeft liefde in zijn hart nodig.

Ja, ik dacht even dat mijn muziek verder ging, dat hij op de automaat stond, maar daar stond hij gelukkig niet. Want ik heb al te veel fouten gemaakt in de show. Te veel! Ja. Wat dat betreft ben ik wel een beetje perfectionistisch, dat het allemaal wel goed moet kloppen. Maar u hoorde Ricky van Shelton live, Turn Her That Way. En ik kreeg nog een verzoekje binnen van Janne Gorny. Voor het geval er nog tijd over is voor dit vrolijke nummer. Nou, ik zou je vertellen, een verzoekje gaat altijd voor. Of ik moet al verzoekjes van een ander hebben staan. Maar aangezien het vandaag een beetje rustig is, is dit een welkomende aanvulling. En ook wel een bijzondere plaat. Een bijzondere plaat voor mij. Want ik deed in het begin van toen ik met Crossroads Country Radio begon, deed ik een programma Jukebox, waar nog oude programma's zondagavond tussen 8 en 11 te beluisteren zijn, want ik hoorde nog herhalingen in. Was dat een beginnummer van mijn programma, zeg maar een soort begintune. En dan zijn er luisteraars die later zijn aangeschoven bij de familie van Crossroads Country Radio. Die vragen zich af van, waar heeft hij het dan over? Nou, over het nummer welke ik nu ga draaien op verzoek van Janne Gorny. Formatie Alabama met de jukebox in my mind.

Chris Stapleton hoorde u hier in The Day I Die. Terug te vinden op zijn album Higher uit 2023. We brengen ons aan het einde van dit programma. Ik hoop dat u een beetje genoten heeft. En nog een mooie afsluiter. Een nummer van Taylor Swift. Nee, niet haar laatste. I knew it. Nee, we gaan Oars draaien uit 2010 van haar album Speak Now. Maar toen was ze nog helemaal echt country, hè? Dus dat is de laatste plaat voor vandaag. Rest mij u een fijne zondag te wensen. Een fijne woensdag en de fijne rest van de week. Heeft u op- of aanmerkingen? Laat het me weten op info@crossroadscountryradio.nl. Voor de rest, blijf gezond. Wees lief voor elkaar. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. Dag hoor.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Favoriet op Crossroads Country Radio.
2: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand. Some

Eagles Roots Country Radio is een niet-commercieel internet-country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Die plaats omhoog naar nummer 15 deze week. Dan & Shay en Say So. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland, de UK en de USA. Met snel stijgend op het ogenblik de nieuwe Kevin Powers featuring Shaboozey en Move On.

De langst genoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. 61 weken maar liefst voor John Morgan en Kid Myself. Hij staat op nummer 9. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs en Better That Way.

De voormalige helft van de Florida Georgia Line, de nieuwe single van Tyler Hubbard en Land. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met Co Wetzel en

Rond deze tijd begint in de USA het NFL football season weer. En daar gaat deze plaat over. Nummer 1 country uit 2010 voor Kenny Chesney en The Boys of Fall. En de throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Arkansas, met één zus en vier

0: broers groeiden ze op in het Ozarkgebergte op een veehouderij. Nadat ze 2 keer in de finale van het talentenjacht stond, vertrok ze naar Memphis, Tennessee en werd geïnspireerd door rock and roll en blues. Ze heeft opgetreden in de Grand Ole Opry en het Ryman Auditorium, maar ze zingt behalve country en blues ook singer-songwriter repertoire en houdt van een intieme setting in een kleine zaal.
1: Deze week Spotlight on
0: Ashley McBride.

Spotlight on Ashley McBride. Je hoort de drie hits van deze zangeres. One Night Standards, A Little Dive Bar in the Lanneke en Radioland. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

0: Zach John King en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En natuurlijk ook weer 2 throwbacks uit 2010. We gaan het uur uit met Hardy, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw en MacArthur. Tot zo.
1: My name's John MacArthur and I work this dirt.

0: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045471. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
2: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
3: Hey, this is Luke Combs.
4: I'm Dasha.
5: We're getting back to

nieuwkomer Blake White en komt binnen in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Zijn doorbraaksingle Bet On That. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Snelstijgend is deze van Chase Matthew en Holding It Down.

De ongekroonde koningin van de Nederlandse New Country, Ilse de Lange. Ze stond centraal in de Dutch Barn met Something Good. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. De opvolger van de voormalig top 10 hit Don't Tell On Me. Dit is de nieuwe Jason Aldean en Anytime Soon.

Een van de grote national breakouts deze week. Corey Kent en Empty Words. Hits from the Heartland, the best in new country. Op het randje van de top 10, een plaats omhoog naar nummer 11. Hier is Luke Bryan, Country As She Knows It.

Snel stijgend in de richting van de top 10, Ella Langley en Loving Life Again. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations die Hits from the Heartland uitzenden, vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Uit Australië, hier is Meg Geiger.

Nummer 3 country voor Keith Urban uit 2010. Till Summer Comes Around. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen. Met Russell Dickerson. Hier is Worth Your Wild.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met zowaar een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jason Aldean met Don't Tell On Me eruit is. Nieuw in de top 10 van 11 naar 10. All My Access van Lauren Elena featuring Chase Matthew. En blijven staan op nummer 9. Kid Myself van John Morgan. Vorige week 5, deze week 8. I Can't Love You Anymore. Ella Langley samen met Morgan Wallen. En Morgan Wallen komen we ook solo tegen. Van 10 naar 7 met Been By Now. Vorige week 4, deze week 6. Chevy Silverado, Bailey Zimmerman. En twee plaatsen omhoog de goede richting op voor Carry On, Kenny Chesney van 7 naar 5. Vorige week 2, deze week 4. Woman, Kane Brown. En blijven staan op nummer 3, Boston en Stella Lefty. De grootste stijger bij de top 10 is Taylor Swift van 6 naar 2. I Knew It, I Knew You. En dat betekent nog steeds op nummer 1 in de 23.

Cha-cha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. The Bells met Dolly Parton en Son of Jolene. En het was tevens for the first time on Dutch Radio. Die primeur in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Chris Young, I Didn't Come Here to Leave.

Lainey Wilson en John Mayer in Hits from the Heartland en Phone Keys Wallet. En there you have them. Jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor Blake Shelton uit 2010 en All About Tonight. Groetjes, hoi!

0: country, bluegrass, Americana en alle muziekstijlen die daarbij horen. Dat gaat het eens over hebben. We willen het toch allemaal maar eens even vertellen, denk ik, of niet?
1: Ja, dat gaan we wel vertellen. Beetje uitleggen.
0: Ja.
1: Voor de mensen die het spoor bij ze raken af en toe.
0: Oh, maar dat kan gebeuren.
2: Wij leiden ze op het goede spoor, hè?
1: Ja, zeker.
0: Rosa. Ja.
1: We sturen je nooit het bos in.
2: Nee.
1: Tenzij het liedje daar toevallig over gaat.
0: Exact. Ja, dat kan.
1: Ja.
0: Goed, maar ik ga dus eerst even Leen welkom heet. U
1: hebt
0: het allemaal gehoord. Haro was ook al te horen even. Maar goed, Haro, welkom. En Gerrit vanavond zijn doop.
3: Niet achter de schuiven.
0: Niet achter de schuiven.
3: Nee.
1: Hoe moet het daar dan?
0: Ja, dat weet ik niet. Maar ik kan ook met losse handjes, zegt Johan.
3: Nu kiet in touw.
0: En Johan die dus voor de techniek zorgt. En de eerste nummer waar we naar luisterden was Del Watson. En het Nashville Rush. Een lekker nummer vind ik altijd om te beginnen.
1: Ja, dat was zeker een lekker nummer.
0: Ja.
1: Ik weet niet waar het over ging, maar Nashville Rush, dat klinkt iets medisch-achtig. Dat je een uitslag hebt.
2: Oh. Ja? Zo heb ik het niet geïnterpreteerd.
1: Nee, maar...
2: Joh,
1: dat is gewoon een lekker
2: nummer.
1: Je
2: weet, je kunt met een heleboel dingen alle kanten uit.
1: Zeker.
0: Ja.
2: Zeker.
1: Maar het rijmde in ieder geval op cash en daar ging het volgende om.
2: Ja.
0: Goed, dan gaan we verder met Haro en dan Brad Paisley.
2: Ja, ik heb weer wat geshopt in het Hoge Noorden.
0: Oh.
2: En daar... Onder andere een cd van Brad Paisley gescoord. This is country music. Dan denk je van ja, en wie kan dat nou beter vertellen? Of althans, een van de goeien die dat kan vertellen. This is country.

0: Ja, heel zachtjes spelend. Dat hoor je bij Brad Paisley niet zo heel vaak.
1: Hè? Nee, maar...
0: Maar hij begon het nummer ook heel mooi.
1: Ja.
0: Op de wijze van een Spaans-Zuid-Amerikaans gitarist.
1: Ja.
0: De akoestische gitaar. En dat klonk toch heel aardig. En toch werd het This is Country Music.
1: Ja. Nou.
2: Dat is heerlijk.
1: Ja. Dan gaan we naar de volgende.
2: Ja, John Fogerty. Ja. Die nam in 1972 afscheid van CCR. En besloot om een soloalbum te gaan maken met covers van country en western songs. En dat album maakte hij in zijn eentje. Maar tegelijkertijd zette hij erop dat het de Blue Ridge Rangers waren die dat hadden gemaakt. De Blue Ridge Rangers. Klinkt als een klok, maar niets was minder waar. Want de band kende maar één lid, John Fogerty zelf. En daarna werkte hij gewoon solo onder eigen naam verder. En later, pas in 2009... kwam er nog een soort van opvolger voor het eerste album. En dat heette The Blue Ridge Rangers Rides Again. Maar er stond gewoon op dat het van John Fogerty was. En er werkte ook anderen naar mee. Maar daarover nog eens een andere keer. Nu draaien we een nummer van dat eerste Blue Ridge Rangers album. Dat ook een klein hitje werd. Hearts of Stone. Geschreven door Rudy Jackson en Eddie Ray.

0: now on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Nou, ik heb ze deze keer niet zo oud gemaakt, hoor. Ik vond het wel, wel lekker om even een keer wat andere nummers. Maar goed, het zijn toch weer drie hele mooie nummers. Want wat dacht je van Dolly Parton? Letter to Heaven. En dan Anne Murray. Some Bird. En Freddy Fender. Even kijken hoe dat. Another
2: Shot of Ambition.
1: Oh, dat allemaal.
2: Ja, ja, een trickje bij de dokter. Of ergens anders. Met een beetje ambitie. Nou, daar ben je klaar mee. Ja.
1: Nee, maar goed. Het is wel weer iets voor de oude doos. En dat houden we dan vanavond laten horen. Beginnend met Dolly Parton.

0: ginseng.
1: Ginseng.
0: If it don't do what I'm a thinking, I'm gonna roll down and die. Oh yeah.
2: Dat waren achtereenvolgens Dolly Parton met Letter to Heaven. Anne Murray met Some Birds. En Freddie Fender met Another Shot of Ambition. De oude doos. Ja, mooi hè? Ja. Zal ik Gerrit aankondigen?
3: Ja. Heb je met deze gedaan?
4: Ah, mooi.
5: Nou, we gaan gewoon even door met Dolly Parton. In 2013 maakte Willie Nelson een duettenalbum, All the, To All the Girls, met daarop 18 duetten met 18 dames. Hè? Vandaar dus ook All the Girls.
2: Hij weer wel hoor.
5: Ja, en één daarvan was met Dolly Parton. En dan zong hij een door haar geschreven nummer, From Here to the Moon and Back, dat zij oorspronkelijk componeerde voor de film Joyful Noise in 2012.

0: Cash. Wat mooi weer, hè?
1: Met de Hobo Song.
2: Ja.
0: Oh?
1: Ja. Geschreven door John Prine.
0: Dat gevoel krijg je nou.
1: En John Prine zat ook in het achtergrondkoortje met Marty Stewart, Jimmy Tittle, Jim Saul. Anita Carter. Cowboy Jack Clement deed ook mee.
0: Zo.
1: En allemaal van de CD Mystery of Life. Prachtig, ja. Van de plaat.
0: Prachtig, ja.
1: We hebben hem al wel helemaal gedraaid een keer.
2: Maar toch.
1: We blijven hem draaien.
0: We beginnen zo weer overnieuw, want de meeste mensen kunnen het toch niet meer herinneren.
1: Of ze denken van, daar heb je
0: nog een keer.
2: Ja, leuk. Ja, ik vind het mooi, wel, zoals Johnny Cash, die ook mijn hele leven lang eigenlijk al meeloopt. En A Boy Named Sue was denk ik het eerste nummer waar ik hem door leerde kennen. En die gevangenisliederen natuurlijk. Die andere drie. Of twee. Wat waren het? Folsom Prison Blues en San Quentin.
1: Live, hè?
2: Hij paast de test.
1: Allemaal.
2: Ja, de zeker. Nog, ja. En dan die brullende boeven in de zaal. Geweldig. Geweldig.
0: Ja.
2: Maar ja, we draaien nu natuurlijk ook veel nog van zijn oude werk. Maar ik bedoel zijn werk toen hij al oud was met die oude breekbare stem. Maar dat doen we een andere keer weer.
1: We blijven er gewoon mee door.
2: Ja, zo is het.
0: Ja.
2: Maar leuk dat jij hem had uitgekozen. Want ik had een nummer uitgekozen wat jij altijd draait. Althans, zangeres Mary Chapin Carpenter. Niet om je dwars te zitten, maar ik denk, misschien vind je het leuk. Laat ik namelijk net een nummer van haar tegenkomen uit 2010. Dat staat op haar album Age of Miracles. Het nummer heet I Was a Bird. Met achtergrondzang van Alison Krauss.

0: Mary Chapin Carpenter and I Was a Bird.
1: Ook wel door ons noemt Marietje.
0: Ja, maar noem het ook niet.
1: Ja, prachtig.
2: Ja, we draaien al 30 jaar geloof ik.
0: Ja, dat zal wel. Ja.
1: Volgens mij heb je alles van Marietje wel, of niet?
2: Niet alles.
1: Niet alles?
2: Maar deze cd ook wel, ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Oké, okay, nou.
2: Je kunt nooit genoeg hebben.
1: Nee. We gaan naar de volgende en die kennen wij ook wel redelijk goed. Twee keer in de studio geweest al hier en heel veel geluisterd, gekeken. Want wie kent niet Nina Lynn? Onze zangeres die dus ook teksten ingesprak voor ons. En, maar ze is de laatste tijd zo druk dat ze bijna geen tijd meer heeft voor de dingen die wij zo graag willen, maar... Ik kijk even terug naar gisteren, de 11e. En toen is haar nieuwe single uitgebracht. En die willen we laten horen. Het gaat over haar opa en oma, als ik het goed heb. En daar kan zij het zelf het mooiste van vertellen. Lavender Chamomile.

0: Ik ben Nina Lin en je luistert naar Countryland, het allerbeste programma voor country, bluegrass en Americana.
1: Dankjewel Nina, dat je die reclame weer voor ons maakt. Ja, wij zullen dan ook weer zorgen dat we binnenkort, misschien over een paar maanden, weer eens even reclame voor jou gaan maken. Dat je weer eens op de radio komt, want dat is toch wel belangrijk. Want daar doen we het ook voor, ons programma maken met country en bluegrass muziek op de radio. En dan gaan we naar Gerrit.
2: Ja. Ja, ik heb een nummer van een Amerikaanse countryzangeres, ook een vrij jonge nog, die in juni 24 haar eerste album uitbracht. Hangover heet dat. Met erop een

Een beetje You Look Like You Love Me. Dat als promotiesingle hieraan voorafgaand werd uitgebracht. Het is een samenwerking met de Amerikaanse countryzanger Riley Green. Wie kent hem niet? Het was Langley's eerste solo nummer in de Hot 100, waar ze op nummer 53 kwam te staan. Het is haar eerste en zijn eerste en tweede country hit in de Airplay hitlijst. You Look Like You Love Me.

0: grond.
1: Ja.
0: Volgend uur hebben we er nog zo eentje, maar die is wat ouder. Ja.
1: Oh, kijk, leuk. Daar kijk ik al binnen uit nu. Hè.
2: Ja?
1: Ja, ja.
2: Oh, gelukkig. Ja. Nou ja, dan, er zijn meer dingen hoor die je een warm hart zult toedragen.
1: Dat begrijp ik. Oh. Dat doen we elke week wel mee.
2: Ja. Jim Lauderdale.
1: Oh ja.
2: Heeft een plaat gemaakt met Ralph Stanley. Hmm. Nou, niet onbekend, hè?
1: Nee.
2: En de Clinch Mountain Boys.
1: Ah.
2: Ja. Ja, je had natuurlijk Ralph en Carter Stanley. Hmm. Maar dat is alweer heel lang geleden. Maar het is wel mooi dat die Lauderdale, dat hij dan een plaat gaat maken met Ralph Stanley. I feel like singing today. En we hebben er al vaker wat van gedraaid. En even zien hoor wat we nu. Oh ja. Oh, ik heb mijn bril weer niet op. Hè. Fly, nothing fly.

0: Fly, Lovebird, Fly. De lagere stem was Jim Lauderdale. En die hogere was Ralph Stanley.
1: Kijk, mooi.
0: The Mountain Soul.
1: Mountain Soul.
0: Noemen ze dat? Ja, ja. Ja, dat klinkt Mountain Boys en zo.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Dan krijg je dat soort verwikkelingen.
1: Zeker.
0: Heerlijk.
1: Goed, dan gaan we weer...
2: We gaan nog één keer naar Dolly Parton. In 1975 schreef zij de country gospel The Seeker. Merle Haggard had een bekende bewondering, en misschien wel iets meer, voor Parton. En wat dat inspireerde hem om dat nummer van haar te coveren. En zo verscheen het nummer in 1976 op het album It's All in the Movies. Dat werd uitgebracht door Merle en zijn begeleidingsband The Strangers. The Seeker.
3: I am a seeker.

0: Nou, dat was Merle Haggard en de Strangers. Dankjewel, Gert.
1: Deed hij daar trouwens aan mee? Dolly dan? Want ik hoorde ook een hele hoge damesstem. In het geweldige achtergrondkoor trouwens.
2: Het zou kunnen, maar ik weet het niet.
0: Ja. Maar het is wel een heel bekend nummer van Dolly zelf.
1: Ja, ik ken het niet hoor. Maar
0: nee?
1: Ja. Maar Merle maakte er een prachtige versie van.
0: Ik wou zeggen, die was fantastisch.
1: Ja. Ja.
0: Dan gaan we nu nog een keer verder, Haro, naar Tom T. Hall.
1: Nou, ook weer een aanwinst uit het Hoge Noorden. A Witness Life heet die. En het is een plaat die uitgebracht is door Bear Family.
0: Oeh, ja, dat is altijd goed.
1: Niet zomaar, hè? En er staan er dus, even kijken, met 22 songs op. Hm? En diverse ervan, die kennen we natuurlijk al lang. Maar zo hier en daar zal er ook wel eentje tussen zitten die we nog niet eerder hebben gehoord. En die gaan we nou gewoon continu in dit programma draaien. En dit is, ja, oh, dat staat hier niet op. Even kijken hoor, dat is nummer 2. Oh, en dan staat het weer in zo'n, nou ja, Tom T. Hall.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Great education to understand our statement.
3: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
4: Welcome to the second hour of Countryland.

0: Welkom bij het tweede uur van Countryland, waar we weer proberen vrolijk door te gaan. Nee, we doen het gewoon vrolijk doorgaan. Met de mooie bluegrass muziek en country muziek. En we openen ons tweede uur altijd met bluegrass muziek.
1: True.
0: Ja, en dat vind ik zo leuk. Daar hou ik van, zulke dingen.
2: Mm.
0: Jawel. En dat tweede uur begonnen we met de Nashville Bluegrass Band. En het nummer Red Helen. Ja, ik kon het even niet zo gauw lezen. Maar al die kleine lettertjes die ik zelf neerzet, kan ik niet meer lezen. We gaan door naar Leen.
2: Ja, ik gooi wat tegenwicht erin met country en bluegrass.
0: Ja.
2: Ik wil wel weer eens wat country rock en Americana horen. En dat doe ik van Gram Parsons, die toch wel een grote naam is in die sector. Ondanks dat er in zijn veel te korte leven relatief weinig werk werd uitgebracht. Want neem nou zijn debuutalbum GP uit 1973. Dat was feitelijk zijn enige album dat hij in zijn leven onder zijn naam uitbracht. De opvolger ervan, Grievous Angel, die kwam daarna ook uit, maar dat was wel na zijn dood. En vandaag nog eens een typisch country nummer van Parsons, dat de opening is van dat eerste album GP, waarmee hij die brug slaat tussen country en popmuziek of rockmuziek, zoals je wilt. Natuurlijk met de achtergrondzang van Emmylou Harris, die zijn lief was in die tijd. Maar ook met muzikale ondersteuning van Glenn D. Harding, Al Perkins en Byron Berlin. En in dit Still Feeling Blue ook Al Mundy op banjo.

0: Dat was Gram Parsons, een van de mannen die de grondslag legde voor wat wij nu Americana noemen. Still Feeling Blue.
1: Zo is het, maar net.
2: Ja, zeker.
1: Ja, ja, iedere keer als je die naam noemt, dan is het wel Still Feeling Blue.
0: Ja, het is je denkt dan, wat zijn wij allemaal tekort gekomen doordat hij er niet meer was. Dat weet je natuurlijk niet. Nee, dat is een onzinnige vraag. Maar die komt wel bij je op.
1: Zo is het maar net. Nou goed, ik heb hier iets anders voor je hoor. Earth and Sky. The Songs of Laurie Lewis. Een van de allerbefaamste bluegrass muzikanten. Ze heeft verschrikkelijk veel liedjes geschreven die door anderen ook werden gezongen. En ik heb diverse cd's waar ze zelf uiteraard met haar eigen groep zingt. En deze cd heb ik nog niet zo lang. En die heeft toch een paar weken lang zo onbenut in mijn kast gestaan. En dus ja, er staan iets van 15 nummers of 16 nummers zelfs. Dus zo voorlopig kunnen we daar wel mee uit de voeten. Zoals, ja, en dit nummer dat we nu gaan draaien, dat heeft menigeen al wel eens een keer gehoord. Restless Rambling Hearts.

0: Restless Rambling Heart. Laurie Lewis in heel fraai gezelschap met Tim O'Brien bijvoorbeeld, Kate Brislin, Marcus Sanders op de elektrische bas en Joe Goldmark op die perfijne pedal steel. De volgende cd, dat is helemaal het absolute einde, The Chieftains. En die hebben allerlei gastvocalisten uitgenodigd om, de hele Nitty Gritty Dirt Band doet mee bijvoorbeeld. En er zijn, dan zie ik de naam van Willie Nelson ook alweer met Kris Kristofferson en Harmony Joe. Maar ik heb een goede oude bekende eruit gekozen. I Can't Stop Loving You van Don Gibson. En het wordt gezongen door Don Williams met dus The Chieftains.
1: Mag even doorpraten.
0: Ja, de Chieftains. Er zijn nog weet ik hoeveel mensen. Die Emmylou Harris, die staat er ook op. Ricky Skaggs staat er ook op. Jimmy, weer de Nitty Gritty Dirt Band. Heb je hem, Johan? Oké, komt hij dan. 3, 4.

0: Ja, zoiets noem je Dreams of Yesterday.
1: Nou, dat is
0: I
1: zeker.
0: I can't stop loving you. Don Williams met The Chieftains.
1: Prachtig. Ja, ik hou van deze muziek omdat dit gewoon de muziek is die je rust kan krijgen.
0: Ja, maar ze zijn ook behoorlijk wild zo nu en dan. Hè?
1: Oh, die Chieftains. Ja, ja,
0: want als
1: dat klopt.
0: Die veelste keer gaan, dan, ja. Nou, dan kun je het schudden.
1: Ja, maar dit is fantastisch.
0: Maar dat hoor je de volgende keer wel. Dan draaien we weer iets anders. Hè?
1: Wij zijn breed in ons programma.
2: Zeker.
1: Gerrit.
2: Ja. Leen wilde Americana. Nou, hij krijgt Americana. Jaren geleden, nadat Rodney Crowell in de jaren 70 gitaar speelde in Emmylou Harris, heb je er ook weer, hè? Emmylou Harris Hot Band, kwamen de twee samen en bracht in 2013 hun gezamenlijk album Old Yellow uit. Dat in 2014 de Grammy Award voor de Best Americana Album won. Van dit album spelen we Invitation to the Blues. Dat werd oorspronkelijk geschreven door Roger Miller, de King of the Road. Hè?
1: Ja.
2: En in 1956, ook al een poosje geleden, een grote hit was van Ray Price. Invitation to the Blues.

0: Zo'n vrolijk deuntje met een trieste inhoud.
1: Oh, ik raak nu de kluts kwijt.
2: Ah, ja. Pak hem.
1: Waar is mijn kluts?
2: Pak hem weer.
1: Pak hem weer. Ik heb hem weer.
3: Mooi.
4: Ja.
1: Mag ik weer?
4: Hij kroop over de grond.
1: Ik wil de muziek draaien uit de 10-delige tv-documentaire It Was The Music. En dat is een documentaire over Larry Campbell en Theresa Williams, die een tour maken door Amerika met allerlei optredens enzovoort enzovoorts. En ook repetities. Dat is gewoon heel erg interessant. En ik heb er destijds van genoten en draai er graag af en toe nog eens een nummer van. Zo ook vandaag de aloude klassieker van Buffalo Springfield, For What It's Worth, geschreven door Stephen Stills. En deze uitvoering werd opgenomen toen ze weer thuis waren in de studio's, in Lee Van Helm studio's. En ze werden toen bijgestaan door Buddy Miller, Patty Griffin en de Midnight Ramble Band, waar Larry en Theresa automatisch ook weer lid van zijn. En dat is de opvolger van de Lee Van Helm Band. For What It's Worth.

0: In een stadje van deze omvang ongeveer. John Prine, Dolores Keen was de gast op deze plaat. Even kijken hoor, dat In Spite of Ourselves, een grandioos plaat weer van onze vriend John
1: Prine. Ik zei net, terwijl de microfoons dicht stonden en jij zat te luisteren, John heeft goed naar zijn eigen If I Needed You geluisterd. Ja, deed er wel aan denken.
0: Er zijn zo hier en daar altijd weer overeenkomsten dat je denkt van ja, dat kennen we misschien wel ergens van.
1: Dat is ook niet erg, toch?
0: Nee, als je er maar goed gebruik van maakt.
1: Ja.
0: En dat is John toevertrouwd.
1: Absoluut.
0: Ja.
2: En dan gaan we weer verder. Ja. Dan kijk ik Gerrit weer aan.
3: Ja, oké.
2: Okay. Durf je het nog aan, Gerrit?
3: Het gaat goed, toch? Ja. Vorige uur draaiden we You Look Like You Love Me. En dat was eigenlijk een uitgesproken verhaaltje met een stukje muzikale ondersteuning. En toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik, hey, dat komt me bekend voor uit de jaren 60 en 70. Toen had je heel veel van die praat- en zingnummertjes. En ik heb er eentje voor uitgezocht die in de jaren 60 bekend zijn geworden door onder andere Skeeter Davis en Bobby Bear. En dat is dan The Dear John Letter. Een verschrikkelijk zielig verhaal. En dat gaan we nu horen in een duet van Skeeter Davis en, hoe heet die meneer ook alweer? Teddy Nelson, een Noorse country zanger.

走路。

0: kon het ook niet droog houden.
1: Ach, nee, en ook ik zweet tussen mijn tenen staan. Dus.
0: Ja, ja. Zo voelt. Ja. Het volgende nummer vinden we op afzonderlijke albums van verschillende artiesten. Dat is weer wat anders. Het gaat om een concertopname van Jerry Douglas samen met Mumford & Sons en Paul Simon. De opname staat zowel op Babel van Mumford & Sons als op Traveller van Jerry Douglas. Het genieten is overigens hetzelfde, want wat een prachtige uitvoering van de Boxer van Simon & Garfunkel wordt hier weergegeven. Het subtiele spel van Douglas in de solo op de dobro geeft mij kippenvel.

0: Alleen al het geluid van Jerry Douglas. Ja. Ik vind dat zo mooi.
1: Kun je nou begrijpen dat ik dit een mooi nummer vind en dat ik dit, de muziek ook heel mooi vind? Van,
0: ja. Het is heel apart, ja.
1: De dobro?
0: Ja, zeker. Ja. En dat te bedenken dat Paul Simon ook meespeelt, maar die hoor je niet. Die speelt mee op gitaar.
1: Nou, hij past niet op het papiertje. Ja,
2: het valt een beetje weg, hè?
0: En die was toevallig in de stad.

0: een verhaal erachter eens een keer gelezen. Die was toevallig in de stad. Dat ze Jerry Douglas vroegen om dit te doen. En toen zei hij, oh, Paul Simon is ook in de stad. Dan spelen we de boxer. Dan vragen we hem er ook bij. Heerlijk hoe dat dan gaat.
1: Dat is nou muziek, hè?
0: Ja, ja, dat is muziek.
1: En als je goede kennissen hebt, dan is het
0: dat
1: altijd
0: helpt
1: feest.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, hier komt dan weer zoiets. Ricky Skaggs, Country Hits, Bluegrass Style. Nou ja, hij is redelijk onderlegd in bluegrass. Maar hij heeft ook een periode gehad dat hij behoorlijk elektrisch was en zo. Dus hij gooit alles bij elkaar. En hij gaat hier een nummer van Mel Tillis zingen. Honey, Open That Door. En het merendeel van de snaren, dat wordt hem natuurlijk weer toevertrouwd. Want het, hij speelt zo ongeveer alles. Hè? Oh, nee, net geen dobro, geloof ik. Maar voor de rest is hij heel onderlegd in alles wat snaren heeft.

0: Nou, die deur zal nou wel open zijn, hè?
1: Ja, ik denk het wel, hè?
0: Open that door. Van de CD Country Hits Bluegrass Style. Ricky Skaggs. En daar zit hij onder andere bijvoorbeeld nog op met You Got a Lover, Cajun Moon en nog wat diverse bekende. En die krijgen dus een eigen behandeling.
2: Ja. Mooi. Dan gaan we nog een keer naar de buurman tegenover.
3: Ja.
2: En dan Don Henley, hè?
3: Ja, in 2050 bracht de Eagles-zanger Don Henley zijn vijfde studioalbum uit, Casey's County. Met daarop bijgestaan door veel grote namen uit de muziekwereld. Met Mick Jagger van de Rolling Stones en Miranda Lambert nam hij het nummer Bramble Rose op. Het was de eerste keer dat Henley en Jagger samen de studio indoken. En Jagger deed dus het derde deel van de song voor zijn rekening en speelde daarbij de mondharmonica.
2: Ach,
3: Bramble Rose.

0: Mindy Smith. Ja, Long Distance Shores is de cd. En het nummer daarvan was Out Loud. Prachtig.
1: Ja, ik hoor weer wat bekends. Maar niet lekker.
0: Ja, dat is altijd dus de ellende. Hè, van
1: ja, dat...
0: Iets wat je begint en toch weer moet afmaken.
1: Ja, dat is zo jammer, hè.
2: Hup, er gaat weer een playlist, de prullenbak in.
1: Ach.
0: Nou ja. Ah, ja, volgende keer weer een
2: afgewerkt.
0: Nieuwe.
2: Ja, volgende keer dan.
1: Daar gaan we zeker voor zorgen. Mensen dus die willen kijken de komende tijd naar playlisten van ons en programma's en artiesten. Ze komen op de website, dus ga daar naar kijken en geniet ervan. Want, wat ik gehoord heb, is het zeker genieten. Dus de website van countryland.nl, daar is het allemaal te vinden. Ja, ik ga maar gelijk jullie bedanken. Leen, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
1: Aro, jij ook, dankjewel.
0: Het was me een groot genoegen.
1: Ja, Gerrit ook.
2: Ik heb ervan genoten.
1: Nou, fijn. Je deed goed, Gerrit.
2: Oké, dankjewel.
1: En, Johan, bedankt voor de techniek. Ja, ik kan wel zoveel vertellen. Dat ga ik niet doen. Ik ga nu zeggen, gewoon luisteraars, tot de volgende keer.
0: Bye bye.

0: Dit is Crossroads Country Radio.
1: Leuk dat je luistert.
2: Goedenavond.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Twee uur lang het beste uit de country, van gloednieuw tot tijdloos. We openen dit uur groots met drie nummers van een artiest die we van harte kunnen aanbevelen. We horen het origineel van de week van een van de grootste culthelden uit de country. En Kimmy Bitter is met Bittersweet het album van de maand.
1: Warm aanbevolen.
0: We trappen af met drie nummers van Leon Maiken, zoon van Bosnische vluchtelingen die opgroeide aan de golfkust van Florida. Hij ruilde een studie in New York in voor een baan op de vissersdokken, tot hij besloot het toch in Nashville te gaan proberen als singer-songwriter. Maiken schrijft rauwe, wegverslindende songs over hotels, tankstations en het leven onderweg, in de traditie van Townes Van Zandt en John Prine. We hoorden Falling Short, nu nog Honey Bee en Road Dog Express.

Het album van de maand is Bittersweet van de Amerikaanse Kimmy Bitter. Een singer-songwriter die traditionele country combineert met een vleugje rock'n'roll. More, More, More is een energieke, vrolijke song. Met een refrein dat zich moeiteloos in het geheugen nestelt. Bitter bouwt gestaag naam op in de Amerikaanse alt-country en Americana scene. More, More, More is een mooi voorbeeld van haar tijdloze, Patsy Cline-achtige geluid.

Jenny Paulette brengt met Maggie's Song een verhalend, bijna nostalgisch liedje vol beeldende fragmenten, zoals de titel al doet vermoeden. Paulette staat bekend om haar Texaanse roots en haar authentieke, ongepolijste benadering van country. Het nummer ademt de sfeer van herinneringen en dierbare bezittingen.

0: De original van deze week.
1: Hickory Wind verscheen in 1968 op Sweetheart of the Rodeo van The Byrds. Het album waarmee Gram Parsons country en rock definitief samenbracht. Parsons overleed al in 1973 op 26-jarige leeftijd. Maar geldt tot op de dag van vandaag als een van de grote grondleggers van de alt-country. In het tweede uur horen we hoe een andere artiest dit nummer vandaag de dag interpreteert.

De Canadees Dean Brody is al jaren een vaste waarde in de country van zijn thuisland. Met talloze nummer 1 hits en Canadian Country Music Association Awards op zijn naam. Keeping Up With The Joneses komt van zijn 10e studioalbum, een mijlpaal die zijn lange en constante carrière onderstreept.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Aan muziekblad Rolling Stone vertelde Parton ooit dat de inspiratie voor Just Because I'm a Woman kwam uit de ruzie met haar man Carl Dean. Toen vlak na hun huwelijk bleek dat Parton daarvoor ook relaties had gehad, was Dean geschokt, terwijl hij meende dat zijn eigen eerdere relaties geen probleem waren. Moet je net Parton hebben, die pakkend en uitdrukkingsvol haar weerwoord in een country hit verpakt. My mistakes are no worse than yours, just because I'm a woman, was in de jaren 60 nog best een statement. Het lome country ritme, de zeurende stielgitaar en Parton's heldere zangstem met de kenmerkende twang. Maar in dit lied, ook met een ingehouden zucht, verraadde haar teleurstelling in Dean.

The Washboard Union is een Canadese band uit Alberta die bekend staat om energieke feestelijke country, met een flinke dosis humor. Whiskey Wings is precies zo'n meezinger, gemaakt voor een avond met vrienden en een koud glas. Come on.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Niels Buys is een Nederlandse countryartiest die de Amerikaanse traditie met een eigen herkenbare knipoog naar de lage landen brengt. Fake Fun laat horen dat onze eigen country scene niets hoeft onder te doen voor de Amerikaanse.

0: is wasted.
1: Bertolf Lentink, beter bekend als Bertolf, is een van de bekendste Nederlandse singer-songwriters. Met een sound die leent van folk, country en pop. Hij scoorde eerder een hit als Come Easy Go en blijft met Love So Well trouw aan zijn warme, melodieuze signatuur.

Ook de Hillbilly Moonshiners vertegenwoordigen de Nederlandse country scene met verve. Deze band staat bekend om energieke liveshows en een repertoire dat luisteraars letterlijk de dansvloer opjaagt. Precies wat Shut Up and Dance With Me belooft.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Grey Delisle is behalve singer-songwriter ook een veelgevraagd stemactrice in animatiefilms en games. Maar in de muziek kiest ze voor eerlijke ingetogen Americana. There's the Door past in de traditie van kwetsbare persoonlijke songwriting.

Nog een track van het album van de maand. Don't Talk to Strangers komt eveneens van Bittersweet en laat de retro Westkust sound van Kimmy Bitter, geïnspireerd op Palm Springs en de jaren 60, opnieuw goed tot zijn recht komen.

Kylie Rose is een opkomende naam in de country, die met eenvoudige beeldende songwriter weet te overtuigen. Nebraska is een sfeervolle single die de wijsheid van het Amerikaanse platteland oproept.

We sluiten het eerste uur af met Paige Pleasants en Make Mine Country van haar album Swamp Water. Een titel en sound die precies aangeven waar ze vandaan komt. Het moerasland van Louisiana, met alle country-invloeden die erbij horen. Dit was het eerste uur van Crossroads, met Leon Maiken als opener, Kimmy Bitter met het album van de maand en Dolly Parton als act van de maand. Blijf luisteren, want in het tweede uur staan we uitgebreid stil bij Dolly's levenswerk, komt songwriter Bob McDill langs via drie artiesten die zijn songs vertolkten en maken we kennis met Nicole Croteau. Tot zo!

0: wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
1: Welkom terug bij het tweede uur van Crossroads. We gaan uitgebreid terug in de tijd met Dolly Parton. Laten horen hoe drie artiesten het werk van songwriter Bob McDill hebben vertolkt. En ontmoeten we de spicy western klanken van Nicole Croteau. Will Mosley is de Amerikaanse singer-songwriter die via American Idol bekendheid kreeg en sindsdien zijn eigen weg vindt in de country. Drink, Drink, Drink is een luchtige feestelijke single die goed past bij een avond onder vrienden. Dat was de aftrap van het tweede uur.

Dolly Parton groeide op als vierde van 12 kinderen in een arm gezin in de bergen van Oost-Tennessee en groeide uit tot een van de invloedrijkste artiesten die de country ooit heeft voortgebracht, met meer dan 100 miljoen verkochte platen wereldwijd. Down from Dover is een van haar meest aangrijpende songs, over een ongehuwde moeder die door haar familie wordt verstoten, bijzonder gedurfd voor de late jaren 60. Light of a Clear Blue Morning schreef ze juist als een hoopvol lied over een nieuw begin, geschreven op het moment dat ze haar samenwerking met Porter Wagoner beëindigde om solo verder te gaan.

Nog een track van het album van de maand, Over You van Kimmy Bitter, met onder meer een verrassende mondharmonica die het nummer een extra, weemoedige laag geeft.

Ella Langley schreef dit nummer zelf en stuurde het naar Morgan Wallen, die meteen enthousiast was. Ze zongen het voor het eerst samen live tijdens Wallens tour, voordat het officieel uitkwam. Het is hun eerste samenwerking en staat op de heruitgave van Langley's album Dandelion.

Don't Know When to Stop combineert Gracie Abrams' kwetsbare intieme schrijfstijl met Marcus Mumford's herkenbare warme stem. Een samenwerking die grenzen tussen genres opzoekt, precies zoals bij Crossroads past. Een mooi voorbeeld van hoe folk, country en singer-songwriter muziek elkaar steeds vaker vinden.

Benjamin Todd, bekend van zijn rauwe autobiografische songwriter, brengt hier zijn eigen versie van Hickory Wind. Eerder hoorden we het origineel van Gram Parsons uit 1968. Mooi om te horen hoe een song van bijna 60 jaar oud nog altijd nieuwe artiesten weet te inspireren.

Old Crow Medicine Show, de band die ooit de Wagon Wheel wereldberoemd maakte, werkt hier samen met Evan Felker, bekend als frontman van de Turnpike Troubadours. Een samenwerking tussen twee gezelschappen die allebei diep geworteld zijn in de Americana-traditie.

Dit blok staat in het teken van songwriter Bob McDill, geboren in 1944 in Texas en sinds 1970 actief in Nashville. Hij schreef en medeschreef in zijn carrière liefst 31 nummer 1 hits en werd in 2023 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. McDill schreef Amanda ooit in een half uur tijd voor Waylon Jennings, die het jarenlang liet liggen voordat Don Williams het oppikte. Uiteindelijk werd het toch een grote hit voor Jennings zelf. Maar nu eerst The Door Is Always Open door Dave en Sugar en Say It Again door Don Williams, met wie Bob McDill een van zijn hechtste songwriterpartnerschappen had.

0: Kees de Haan. Crossroads.
1: Kane Brown geeft hier een eigentijds mannelijk antwoord op Shania Twain's klassieker Whose Bed Have Your Boots Been Under? Uit 1995, die destijds haar eerste grote hit was. Twain, die het origineel destijds medeschreef, is zelf te horen op deze nieuwe versie.
2: Here we go.

Hayley Hutchinson brengt met Splinters een kwetsbaar, beeldend nummer, waarin de titel symbool staat voor kleine, pijnlijke herinneringen die blijven steken. Haar stijl combineert singer-songwriter intimiteit met een subtiele country-invloed. Hutchinson is een van de vele jonge stemmen die momenteel de Amerikaanse indie-country scene verrijken. Een ingetogen, persoonlijk moment in de uitzending.

0: in Mexico.
1: In de spotlight staat Nicole Croteau, opgegroeid in Whitefish, Montana, en inmiddels woonachtig in Nashville. Haar vader is Frans-Canadees, haar moeder komt van Puerto Rico, en de twee werelden komen samen op haar album Mountain Mamacita. Latin ritmes die botsen met een Montaans country hart. Last Night in Mexico met de Roman Alexander is daar een mooi voorbeeld van. Net als A Mi Fijo San Juan, een eerbetoon aan haar Puerto Ricaanse wortels.

We sluiten de tweede uur af met Lainey Gardner, die eerder veel aandacht kreeg met covers op social media en inmiddels haar eigen pad als artiest bewandelt. Bye Bye is een mooie herkenbare afsluiter. Dit was Crossroads voor deze week. We stonden stil bij het levenswerk van Dolly Parton, hoorden hoe Bob McDill al decennia lang de country van songs voorziet, maakte kennis met de spicy western van Nicole Croteau en opende met de warm aanbevolen Lian Michaels. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende aflevering.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Hans Verdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans Verdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

I wrote this song. Just observing men.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.